Now you see down, I'm making a

Walk around the world. Walk around the sun that you know.

Oh, my God.

Thank you.

Namayama.

0: playlist op Spotify.
1: Je hebt even een momentje voor jezelf en luister met je koptelefoon op naar de ideale playlist voor je bestemming. En plotseling wordt een momentje onderbroken door een audioreclame. Gezonde onderbreking naar muziek luisteren. Doe je Spotify Premium en helemaal op dit moment. Zonder reclame. Alleen jij en muziek. Ervaar jezelf met Spotify Premium.
2: I saw in a vision. A man dividing land. He gave somebody a vast land. And he gave another a large land. And so many people received from him. And when he got to my tent, the land got finished. Then I became sapped. And I was wondering somebody tapped my shoulder. When I watched, behold, he said, I am your portion. And I said, you?
3: Let me still
2: talk. Let me say.

Abraão, teacher, also.

Yeah.

Bye-bye.

0: Zomer 2026. Geniet van de zon met deze ultieme zomerplaylist. Luister hier naar de playlist op Spotify.
1: Kies muziek die past bij jouw moment. Of je nu een feestje wilt bouwen of juist een avondje wil relaxen, met Spotify Premium bepaal jij de soundtrack van de dag. Met reclamevrij luisteren en offline downloads. Tik op de banner voor meer informatie.

Oh,

0: 좋은 계량 제습진다. geniet van de zon met deze ultieme zomerplaylist. Luister hier naar de playlist op Spotify.
1: Wil je je batterij onderweg sparen? Zet de vliegtuigmodus aan, zodat je geen bereik en wifi hebt. Zo kun je volledig off-grid naar je muziek luisteren. Met Spotify Premium kun je zelfs zonder bereik naar je favoriete nummers luisteren. Alles waar je onlangs naar hebt geluisterd, wordt automatisch opgeslagen met offline backup. Probeer Premium nu en ontdek zelf offline backup.

Please let me in.

Oye, lleno no ha nacido.

0: het proces naar circulair bouwen eigenlijk gaan aanpassen. Zo heb ik me hier gefocust op het implementeren van materialen in de plaats. Dat is echt een plek om inzichtelijk te maken wat er vrijkomt bij een renovatieopgave op de campus, zodat die materialen hergebruikt kunnen worden in de toekomst.
1: Maar ja, bezig ben met over de toekomst nadenken en kijken hoe kunnen we duurzamer gaan werken, wil ik dan precies weten hoe dat werkt in de informatiesystemen en in de techniek. En het leukste vind ik als je echt samen mag werken en er verandering in het systeem komt.

0: What? Wow. Dit is.
1: Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding.
2: Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de front-end. Als Shopify het is een ding waarmee je het doet. Run het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op Shopify.com.

0: with the fist in our shared development. So you're close.
1: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op Shopify.

0: Messi mezzino, mezzono del Rodgers player, non so chi.
1: Focus. Ik neem mee een luchtbed, slaapzak, slaapmat, speaker.
2: Alles voor je festival.
1: Tent. Oh, ik mis nog een weekendtas en een slaapmasker en een campingtafel.
2: Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.